As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

passie voor jou en min. Nu moet jij maar met jezelf beginnen. Oh, je hart vol dromen, je borst is breed. En hier die dorp zal het nooit vergeten. Oh, en die Taliban kan maar komen. En die lieve wereld laat om, je dom gemeet. Oh, maar hij, als jij ons op TV ziet, zou jij je maar zien. Dus sta je vast in, onder in die straat. Wie een OOE. Je gaat een haas om me brengen, je eigen kook en extra zang. Kom, blijf bij mij. Zou je komen? Zou je komen? Zou je komen?

emoties en die duiven zingen loflied voor die dag. Wordt wakker.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Classic Lanker Dan van Alan Ladd, The Older I Get. Bellamy Brothers, net voor het I Need More of You. En Don Williams met Tulsa Time. Tijd voor de splinter nieuwe enkelsnit, zoals ik vroeger beloofd heb. En dus niemand anders nie als Scotty McCreary met Why Me Lord. Is een gospel deksnit en gesluit op Scotty McCreary zijn nieuwe album 15. Nou, hij heeft hierdie Chris Christoffersen klassiek opgeneem, omdat dit zijn diep dankbaarheid van zijn loopbaan vastvangt. Nou, die 12-snit project wat op die 17de juli vrygestel is, bevat 9 van sy nummer 1 treffers, tesame met 4 nieuwe opnames. En benevens Why Me Lord sluit hierdie album een samenwerking met Josh Turner op A Young Man, een weergawe van Conway Twitty's Hello Darling en een nostalgische oorspronkelijke nieuwe snit van hom, Been in a Good Run. So, ek bring vir julle vandag sy weergawe, Scotty McCreary, met Why Me Lord.

Sint you is a woman, walk a Montgomery, I don't think I will. Tijd weer nog een splinter nieuwe enkels net en is Shooting Memories with Tequila. Is een country liedje die die Grammy genomineerde trio Midland, wat op hulle album Stages verskyn. Die liedje was amtelijk als een enkels net vrygestel en bring die groepse kenmerkende nieuw traditionele country klank na een klassieke hartseer thema. As jy die lirieke hoor, sal jy weet waar het gaan. Vir eerste keer op Luister FM Midland met Shooting Memories with Tequila.

Egger, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.